Kimpukustan wakakameken, wakakameken, wakakameken, kimpukustan osen sentukulin.